0: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.